0: Dressed Like Boys and Pinnacles krijgt meteen al heel wat mensen met hun favoriete bandshirt doorgestuurd. Opvallend heel veel rockbands. Depeche Mode. Ik heb er een van Kryptos, laat Dirk weten. Heavy metal band uit India. T-shirt van Metallica, eentje van Madonna ook. Laat gerust weten wat jouw favoriete bandshirt is. Mocht je er een foto van hebben, nog beter. De wereld van Sophie at radio1.be voor wie wil mailen. Er is de app van Radio 1 en het Radio 1 kanaal op VRT Max.
1: De wereld van Sophie.
0: Morgen organiseren Live Nation en Be At Venues, dat zijn enkele grote concertzalen in ons land, de eerste Wear Your Merch Day. Ze roepen op om die dag naar het werk, het café of je vrienden te trekken, gehuld in je favoriete bandshirt of met een petje van je lievelingsartiest of een toadbag, wat je ook maar hebt liggen. Thomas Michiels, die kan alvast eens goed beginnen nadenken wat hij zal kiezen, want hij heeft echt keuze te over. Thomas is presentator bij Studio Brussel en frontman van de band Psychonaut. Zijn kledingkast puilt uit met shirts van zoveel verschillende bands, voornamelijk metal bands, want dat zijn dan blijkbaar de verwenste marchandise producenten. Met zijn eigen band Psychonaut denkt hij ook goed na over wat ze op de markt willen brengen. Ze hebben zelfs een eigen merch manager. Anke van Meer dook met hem zijn kleerkast in.
2: Goed, ik open mijn twee grote kastdeuren en daar zitten ze. De merch, de bandmerch, het Walhalla. Hier verzamel ik mijn schatjes. Mijn originele pieces of merch. Ik probeer al een onderscheid te maken tussen twee schuiven. En in die tweede schuif, dan zie je het al, die puilt gewoon uit van bandmerch. En ook venue merch, want dat is ook een soort van bandmerch. Ik vind als een venue, zoals de Vera in Groningen, die ligt er hier tussen, dat is zo een legendarische locatie waar heel veel bands in de jaren 60, 70, 80 al gestaan hebben. Onder andere Nirvana heeft daar op podium gestaan. Ik ben een gigafan, dus ik moest ook een shirt hebben van die venue. Dat vind ik ook meetellen. Ook bands waar we samen mee op podium staan. Ik speel zelf in Psychonaut, maar die komen dan dikwijls na de show een soort van wissel doen, zo gelijk oversteken. Wij

0: shirtje van ons dan hun geven. En omgekeerd.
1: Hoeveel liggen er hier eigenlijk? Oh, het zijn er echt mega veel precies. Heb je een idee van het aantal?
0: Ik denk dat ik tussen de... Of toch richting de 50 ga. Ja, wat eigenlijk nog sava is. Maar ik heb wel soms het idee van ik moet echt een closet sale doen, want het is te zot aan het worden. Works of the Flesh. Arson. The Devil's Blood. Ikiga. Cobra Dean. Paler. Divided. My Diligence. Growing Horns. Svalbard. Turnstile. Cave In. Stake Number 8. Gojira. Dool. Vera in Groningen. Ja, Venus. Wielen. Nessa. En dan hierboven. Oh, amai. Mijn schuiven geraken niet meer open of toe. Wauwies. Loen. A.A. Williams. Everything Ends. En dan tussen mijn truien zie ik ook nog Amenra liggen. Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Ik moet nu al beginnen graven tussen mijn gewone shirts, want daaronder liggen er sowieso ook nog verstopt. Shirts die ik al jaren niet meer gezien heb misschien. Ja, heel veel.
1: Wat vind je eigenlijk zo fantastisch aan merch?
0: Het is iets verbindend of zo, hè. Als je samen op een concert zijn geweest met andere concertgangers, dan is dat een soort van badge of honor. Je wilt zo nog iets meepakken en een soort herinnering hebben aan die avond. En dat is het echt wel. Als ik hier in die kast kijk, eerlijk waar, ik kan aan elk shirt kan ik een heel cool verhaal ophangen. Er is zoveel verbinding rond merch. Het maakt alles zo mooi en een soort van ereteken. Je behoort tot iets. En dan op de festivals, als iemand kruist met shirt van dezelfde band, zo een knikje doen naar elkaar van, ah ja, wij weten wat deze is. Cave In, dat heb ik gekregen van onze roadie op Arctangent. Dat is een festival in de UK. Alle shirts waren zwart en hij zag dit geel shirt hangen en hij zei van, ja, dat moet ik meepakken voor de Tommy. Want ja, je ziet het eigenlijk, qua zwartheid valt het wel mee. Hè? Meestal is het zo zwarte bandshirts, maar ik zie dat er veel wordt in gevarieerd de laatste jaren. Oh, dat is misschien mijn meest kleurrijke. Van Works of the Flesh, daar heb je zo een regenboogdesign. Gelijk vroeger dat je zo knoopjes moest leggen in je t-shirt en in een badje soppen.
1: Van batik.
0: Ja, inderdaad. Een batik shirt en dan zo'n brutal metal logo daarop. Ja, het meeste is toch wel echt metal. Ik denk dat dat toch zo de scene is waar er echt goed wordt nagedacht over merch. Ik heb hier nu net eentje uitgepakt en dat is heel typisch voor de scene. Een zwart shirt en dan daar een goede kleurrijke print op. Meestal zijn de kleuren rood. Hier is nu groen en blauw van Cobra the Impaler. Heel kleurrijk, super bombastisch. Een beetje zoals de muziek zelf is ook. Ik denk, merch binnen metal, dat is bijna cultureel erfgoed of zo. Ik denk, als je naar Graspop Metal Meeting gaat of naar Alcatraz Festival in ons land, dat je maar heel weinig mensen ziet zonder bandshirt. Het is al bijna een soort van ongeschreven regel van, ja, ga je naar een zware show, trek dan je coolste shirt aan en laat u zien, toon u wie dat je bent, van welke familie je deel uitmaakt. En dat is dan wel cool, want dan is het constant hoofdje draaien en rondkijken van, oh, dat is een coole bandshirt. En zie daar, oh, dat is van die een band. Oh, dat heb ik al lang niet meer gezien. I love it. En je weet ook, op de dag dat Iron Maiden komt, dan weet je dat daar 50% van het volk een Iron Maiden shirt aan gaat hebben. En dan kan je nog zien van, ah, dat is van die platenhoes van 1984 of van 1992. Dan kan je ook nog een soort tijdlijn leggen. Dus het verbindt mensen, het zet aan het denken. Honey, it's getting close to midnight. Ik heb een vriend die in 86 Metallica heeft gezien. En die heeft daar toen ook een shirt gekocht. Als 16-jarige, nota bene. Die is alleen naar de UK gegaan samen met een maat. Als hij 16 was, er waren nog geen gsm's. Super rock and roll. En die kan dat verhaal wel vertellen. Maar als hij die souvenir niet had gehad van die t-shirt, dan zou dat nooit zo cool geweest zijn. Dat is echt zo'n afgewassen shirt. Je ziet daar Metallica nog in het niet zo groot lettertype opstaan. Maar er is zo'n hele cultus rond. Er zijn ook merch shops gespecialiseerd in oldschool shirts. Dus net zoals je dat hebt met voetbalshirts van het WK in Mexico 1986 bijvoorbeeld, zijn er ook shops die gespecialiseerd zijn in merch van de jaren 70 of 80. Die original one, die die bands toen bij hadden op tour. Al ga je daar dan misschien wel een 3-digit getal voor betalen. So close, no matter how far. Ja, dit is Turnstile. Dat is ook zo wat meer hardcore. Yard Act. Ja, Yard Act. Dat is geen metal. Dat is iets plezantere Britrock. coole gasten. Ik heb ze gezien op Rockherk. Ja, het is toch altijd die herinnering dat eraan gekoppeld wordt. Nu valt mijn frang wel. Ik heb bij elke shirt wel een verhaal of zo.
1: Ik zie daar ook een t-shirt van jullie liggen.
0: Ja, dat is waar. In mijn kast heb ik zo nog een hoekje gemaakt voor een soort van de evolutie van onze merch. Een rood shirt of dit, dat is van de allereerste campagne van ons album in 2018.
1: Denken jullie daar veel over na?
0: Ik denk dat dat heel lang een topic is geweest dat ik wel heb vastgehouden in de band. Maar ik merk ook dat het wel leuk is om dat te verkennen bij de crew, omdat zij ook naar andere shows gaan en veel dingen zien. En nu hebben we echt een merch manager, dus iemand dat zich daar super hard mee bezighoudt. Shout-out naar Didier. Die heeft ook alle stok van onze merch bij hem in de garage staan. Die zorgt voor de verzendingen, voor de update van de website. We hebben een rode shirt, een witte longsleeve. Dat is deze. Met zo'n rugdesign. En je ziet, mensen houden ook van dingetjes op de mouwen. Je moet de trends binnen de merch ook een beetje in de gaten houden. Dat is wel funny. Werkt je met tekst of werkt je zonder tekst? Mag het alleen een afbeelding zijn? Is het een stukje lyric dat je op de mouw gaat zetten? Je voelt het, hè? Ik ben er al heel de tijd over bezig. Er zijn zoveel prikkels. En je moet dat dan ergens in een soort van database inputten in je hoofd. En dan denken van, oké, wat gaat werken? Wat gaan de mensen leuk vinden? Wat gaan mensen mooi vinden? Het is raar, hè? Dat je zo ook met modetrends binnen de bandmerch moet rekening houden. Maar we doen het echt wel.
1: Ja, je bent eigenlijk ook een soort van fashion designer.
0: Ik ben blij dat je het zelf zegt. Maar dat is wel waar. Ja. Je moet constant origineel proberen zijn. En ook gekoppeld aan kwaliteit. Ik vind dat heel belangrijk. Wat wij dus als band ook super belangrijk vinden aan merch, is een soort van de biologisch labelke of het Earth Positive label. Wat bedoel ik daarmee? Dat het een duurzaam stuk merch is. Dat het niet zomaar iets is dat na twee wasbeurten al helemaal gekrompen is of niet lang gaan meegaan. En daar word ik wel gelukkig van. Want dan hebben die mensen een goede zaak gedaan en wij hebben eigenlijk ook als band het verschil kunnen maken. Merch is superbelangrijk voor elke band. Dat kan ik zo op een briefje schrijven. Dat is zo. Iedereen gaat dat toegeven. Bands moeten hun camionet inladen met superduur grief, rijden naar een show, geven daar alles voor. Maar die fees van die shows zijn dikwijls niet goed genoeg om uit de kosten te komen of om alle muzikanten of uw crew op een correcte manier te betalen. Het is net door een goede merchverkoop dat je dat stukje extra kan gaan. Daar zitten echt wel de grootste inkomsten. Ik heb cijfers gehoord van wereldgrote bands zoals Sabaton bijvoorbeeld, die op een stad aankomen, daar lokaal honderdduizenden t-shirts laten drukken, geen zever, en die verkopen op die avond van die show, stel nu dat ze 3 shows spelen in dezelfde stad, 3 keer 20.000 man, dat zijn 60.000 mensen, die verkopen honderdduizenden stuks op zo'n weekend. Dat is zo belangrijk. Het is verbindend met je fans, maar je haalt er ook dat extra centje uit voor hun band om helemaal rond te komen met de productiekosten.
1: Al die t-shirts, draag je die ook echt of zijn dat vooral herinneringen in een schuif?
0: Ik denk dat ik moet toegeven dat zeker 1/3 van de merch waar ik nu naar aan het kijken ben, een soort herinnering is. Net zoals dat een concertposter dat is of een ticket als je naar een concert bent geweest. Ik kan zo'n soort van tijdlijn ophangen van waar was ik toen. Dat is heel leuk om op terug te kijken. Ik draag vooral bandmerch als wij zelf vertrekken op tour. Dan zie ik dat ook als een soort van promo voor die band. Als ik tijdens een soundcheck bijvoorbeeld een trui van Steek draag of van Amera, om er nu 2 te noemen, dan draag ik dat met trots voor de Belgische scene. En dan denk ik in mijn eigen, oké, we staan hier in Frankrijk op een podium en het zou maar die ene kerel zijn die zegt van hey, die heeft een trui van Steek aan, dan moet ik eens gaan checken. Want als die mannen daar naar luisteren, dan gaat dat misschien wel een goede band zijn. Dus ik vind dat ook wel een soort van taak of zo als band in het buitenland om je eigen scene te vertegenwoordigen. Of ja, op die manier een soort weergave van je playlist te zijn op dat podium. Al moet ik toegeven dat tijdens het spelen van ons concert ik nooit of heel zelden merch draag van een andere band. Dus dan heb ik zo mijn eigen stijl. Ik heb zo van die toffe hemdjes. Maar op alle momenten tussendoor probeer ik wel echt reclame te maken voor de dingen die ik zelf goed vind. Recentste voorbeeld, met Psychonaut hebben we in Kortrijk gespeeld. En dan hadden wij een supportband bij Wijf. coole frontvrouw. Dat waren hele aangename mensen in die backstage. Goeie babbeltjes meegedaan. En op het einde van dat concert had ik zoiets van, ik wil een stuk van deze band om mee te dragen. En ik heb al een paar keer op tour hem aangehad, dat andere mensen naar mij komen, hey, coole shirt. En dan zie ik ze ook letterlijk die band in hun playlist slepen. En dan denk ik van, yes, als ik het op die manier kan doen, heel graag zelfs. Want dan ben ik een cool stuk bandmerch aan het dragen en tegelijk ja, reclame aan het maken voor die band. Op de best mogelijke manier. We hebben nu heel lang in mijn kast gekeken, maar ik kijk nu net naar de wasdraad en eigenlijk hangt daar mijn favoriete t-shirt. Dat is deze. Het is een witte shirt met een rode print van The Devil's Blood. Dat is een Nederlandse band. De gitarist Selim was fervent satanist. Schreef fantastische heavy metal songs. Als je het niet kent, moet je het echt nu verplicht opzoeken. In dat shirt ga je mij het meest gelukkig zien rondlopen op een podium. Die draag ik wel onstage. Ja, daar maak ik echt een uitzondering voor. En dan zeker als we in Nederland een show spelen. If you know, you know. En ik heb al mensen zien kijken van, hey, die kent The Devil's Blood. Prachtig shirt.
1: Wat een bandliefde. Thomas Michiels hoorde je van Psychonaut over zijn merch, die van zijn band en die van zijn favoriete band.

0: De headmaster ritual van de Smits. We hebben het over merchandising vandaag.
1: De wereld van Sophie.
0: Van bands hoofdzakelijk, maar we gaan straks ook over andere merchandise hebben in het volgende uur tussen 11 en 12. Maar nu focussen we op de t-shirts, de petjes, de onderbroeken, zakdoeken blijkbaar. Ook van je favoriete artiest, wat die uitbrengt met zijn of haar naam of gezicht erop of titel van een tournee. Een mens zou vermoeden dat dat fenomeen iets vrij recent is. Laten we zeggen, voorradig sinds popiconen als Elvis Presley en de Beatles de podia betraden. Maar dat fenomeen is veel ouder. Goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Oh, ik ga je een microfoon geven. Hè?
3: Dat waren handig.
0: Dat is bij de radio altijd, altijd een extra.
3: Ja.
0: Heel veel ouder zelf.
3: Ja, ja, klopt. En je noemt daar de Beatles en Elvis. En inderdaad, er was in de jaren 60 die beroemde Beatlemania, werd dat dan genoemd. Hè. Maar eigenlijk in de jaren 50 was er al de opkomst van de Elvismania. Zag je Elvis zijn gezicht plots overal, ook op gebruiksvoorwerpen die op zich niets met de muziek zelf te maken hadden. Het volstond blijkbaar voor fans plots niet meer om concerten bij te wonen of naar de muziek te luisteren en platen te bezitten. Nee, mensen wilden eigenlijk de artiest bezitten. Of een stukje van de artiest bezitten. De artiest moest niet alleen te horen zijn in huis, hij moest ook te zien zijn en uitgedragen kunnen worden. Met onder andere als onderliggende bedoeling om misschien wel gelijkgestemden te ontmoeten. Hè? En zoals je weet, gelijkgestemden ontmoeten, daar komen vroeg of laat kindjes van. Hè.
0: Maar, ja. Komen we bij een persoonlijke anekdote?
3: Nee. Ik probeer een situatie te schetsen. Maar dat fenomeen is inderdaad veel ouder. Hè. Zo oud als de mensheid zelfs, zou ik durven denken. Toch zeker dat gedeelte van kindjes maken met gelijkgestemden. Maar als we het op muziek en muzikanten toespitsen, dan zou ik durven teruggaan naar de eerste helft van de 19e eeuw en naar een fenomeen waar Heinrich Heine een term voor bedacht heeft. Heinrich Heine, dat is die Duitse romantische dichter, die van de Lorelaien en ook van de profetische quote: waar men boeken verbrandt, verbrandt men vroeg of laat ook mensen. Die Heinrich Heine dus. Die bedacht daar een term voor. Listomanie noemde hij het fenomeen. Een term die dus verwijst naar zijn beroemde tijdgenoot, de Hongaarse componist en pianist Ferenc of Franz Liszt. Immens populair in die tijd. Die man maakte toen in heel Europa furoren met onder andere deze fantastische muziek.

0: En nu moet ik daarover praten. Ik durf bijna niets meer te zeggen. De Liebesträume, nummer 3 van Franz Liszt, is dit. En naar hem, naar Franz Liszt, noemde Heinrich Heine dus die term, of bedacht hij die term, listomanie. En dat was geen haar overdreven. In de jaren 30, 40, 50 van de 19e eeuw was Liszt een megaster. Waarschijnlijk de allergrootste virtuoos die ooit achter een piano is gaan zitten, wordt wel eens gezegd. Als hij er al in slaagde om de muziek die hij zelf componeerde gespeeld te krijgen, dan zal hij sowieso al in de buurt komen. Vraag dat maar eens aan iedereen die zich ooit aan zijn muziek heeft gewaagd. Maar hij, Franz Liszt, toerde dus heel Europa rond met zijn eigen muziek, maar ook met recitals rond Beethoven of van zijn tijdgenoot Frédéric Chopin, trouwens ook razend populair in die tijd. En Liszt, ja, dat was een kindsterretje dat al heel jong op al die grote podia stond en het was, niet onbelangrijk in dit verhaal, een heel mooie, knappe jongen.
1: Ah, ja.
0: Met van dat half lang golvend haar dat hij gretig heen en weer liet deinen terwijl hij aan het spelen was.
1: De Harry Styles van zijn tijd.
0: Ja, een beetje de Harry Styles van zijn tijd. Wel, Harry Styles heeft het dan op een bepaald moment kort geschoren. Ik weet niet of Liszt dat ooit heeft gedaan. Maar goed, je kan je dat de dag van vandaag bijna niet meer voorstellen. Maar die concerten van Liszt, ja, die hadden eigenlijk wel wat weg van, laten we zeggen, een concert van Harry Styles vandaag. Mensen die heel vroeg aankomen, die elkaar verdringen om dichter bij het podium te staan, om mooie plaatsen te hebben. Vrouwen met name die in katzwijm vallen en zich bijna letterlijk voor zijn voeten gooiden. Baronessen en gravinnen, want dat was dan het publiek dat hoofdzakelijk zijn concerten bijwoonde. Ja, die gingen bijna op de vuist of ze trokken elkaar bij de haren om hun handen te kunnen leggen op glazen of zakdoeken die Liszt gebruikt had. Ze probeerden zelfs massaal haarlokken te pakken te krijgen om in broches te steken. Het verhaal gaat dat dat op een bepaald moment zo'n proporties aannam dat Liszt een hond in huis haalde om aan die blijvende vraag naar haarstalen te kunnen blijven voldoen. Mensen brachten flesjes mee om het koffiegruis van Liszt in mee te nemen. Als ze ergens een koffiekop konden te pakken krijgen waar Liszt van had gedronken, om dat dan mee naar huis te nemen om daar dan weer nieuwe koffie van te trekken. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Er is een verhaal beschreven over een jonge vrouw die een sigarettenpeuk, of een sigarenpeuk zal het geweest zijn, die Liszt achteloos op de grond had gegooid, die heeft opgeraapt en ondanks herhaaldelijk kokhalzen er bleef van roken en deed alsof ze ervan genoot. Zo ver ging dat dus.
1: Wat een schitterende anekdote.
0: Ja, fenomenaal. Hè? Maar dat was dus wat Heine met die listomanie bedoelde. Fans die dus uitzonderlijk ver gingen om toch maar een klein stukje van hun favoriete artiest, hun held, iets dat hij had aangeraakt of gebruikt, te pakken te krijgen.
1: Desnoods een pluk hondenhaar.
0: Desnoods een pluk hondenhaar. Ja, alsof daar ook een stukje van, ja, zijn genialiteit in verborgen zat of zo. Hè. En ze moesten het wel degelijk zelf te pakken krijgen, want ja, er was dus geen standje aan de uitgang van de zaal, geen merch-standje waar je dat te pakken kon krijgen. Liszt had er nog niet aan gedacht, of zijn entourage had er nog niet aan gedacht om zijn populariteit te gaan verkopen, te gelden te maken.
1: Maar met de aankoop van de hond voel je dat hij wel ergens het potentieel ervan aan inzag.
0: Dat moet wel een feit geweest zijn, maar goed, 60, 70 jaar later zo ongeveer komt dan deze man op de proppen.

0: 10 is dit, met een operaster van toen werkelijk Listiaanse proportie. Ik weet niet of hij honden in huis moest halen om fans tevreden te stellen. Maar dit is Enrico Caruso. En ook hier zelfde taferelen, hè. Katzwijm, drummen voor het podium. Maar we zijn natuurlijk in een heel andere, modernere tijd. Want wie niet zo van het katzwijmerige, drummende type was, ja, die kon Caruso ook gewoon thuis in zijn zetel beluisteren. Vlakbij het bijzettafeltje met die prachtige grammofoonplatenspeler erop, met die grote toeter erop. Hè. Dat bestond in de tijd van Liszt allemaal niet. En Caruso die sloot daarvoor een deal met de Victor Talking Machine Company. Dat was een Amerikaans label dat zijn muziek commercialiseerde, verkocht. En zo is Caruso de eerste wereldwijd verkopende muziekartiest geworden. De eerste ook die erin geslaagd is om 1 miljoen platen te verkopen in die tijd al.
1: Dat is veel.
0: Daar zou je nu 25 platina platen voor krijgen als je daarin slaagde. Mm-hmm. Dus waar de mensen bij Liszt zelf nog letterlijk dingen van de grond moesten gaan rapen, konden de fans het nu gewoon in de winkel halen. En nog wel het allerbelangrijkste deeltje dat ze wilden, de stem van hun held. En terwijl die platen toch zo goed verkochten, dachten ze bij de Victor Talking Machine Company, ja, waarom zouden we daar niet iets meer mee gaan doen? En ze begonnen de foto van Caruso op platenhoezen te zetten. Er werden studioportretten gemaakt die dan op postkaartjes gedrukt werden. Bladmuziek, partituren, daar werd dan bijgedrukt, gezongen door Caruso. Reclamekaarten, etalagemateriaal met zijn gezicht erop. En ook karikaturen. Caruso was namelijk zelf een uitstekend karikaturist. En die werden dan ook maar te koop aangeboden. Getekend door de grote zanger Caruso.
1: Schattig.
0: Schattig, hè? Ik las ergens in een artikel over de geschiedenis van merchandising. Bij Liszt ontstond de honger. Bij Caruso werd hij gevoed. En bij Elvis Presley en de Beatles werd ze geëxploiteerd op een schaal die Liszt zich nooit had kunnen voorstellen.
1: Amai, schitterend.
0: Prachtig, hè?
1: Een schitterende geschiedenis. Ik kan maar 1 nummer spelen. Maar nee, dat is niet waar. Er zijn zoveel bands en artiesten genoemd. Maar ik dacht toch vooral aan deze. Ik weet niet of je hem nog kent. Phoenix,
0: ah,
1: is het?
0: Tuurlijk.
1: Het Listomania.

0: Geschiedenis is het deze Moscow Disco van Telex. Komt heel goed van pas in deze uitzending over merchandising. Want morgen is het Wear Your Merch Day. De allereerste keer dat opgeroepen wordt om je favoriete bandshirt of petje te dragen.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Er waren vanavond weer explosies te horen in Iran. Volgens verschillende bronnen zouden de Verenigde Staten enkele acties hebben uitgevoerd. Iraanse leiders zeggen in een eerste reactie dat de VS daarmee het tijdelijke staakt het vuren geschonden heeft. Amerika beweert het omgekeerde. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de straat van Hormuz afgeslagen en werden de militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt. De zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid heeft samengezeten over het Hantavirus gisteravond op een Nederlandse cruiseschip. Daar zijn 5 besmettingen bevestigd, 3 mensen zijn overleden. Op het schip zijn ook 2 Belgische passagiers aanwezig. De Risk Management Group bekijkt nu welke maatregelen genomen moeten worden bij een terugkeer naar ons land. Straks communiceren ze daarover. De situatie is anders dan bij COVID, zeggen virologen, waarbij de kans op snelle verspreiding veel kleiner is nu. En de ervaringen van COVID helpen nu ook nog altijd, zegt virologe Erika Vliegen.
3: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken. Wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
2: Real Madrid-speler Valverde heeft een hoofdletsel opgelopen. En dat gebeurde na een ruzie met zijn collega-speler Tchouaméni op training. Het duo had woensdag al een eerste ruzie en donderdag ging dat over in een fysieke confrontatie. Daarbij zou Valverde gevallen zijn met zijn hoofd op een tafel. Hij moet nu 2 weken rusten. Real Madrid heeft de 2 spelers voorlopig geschorst en opent ook een disciplinaire procedure tegen hen. Het incident komt erg ongelegen. In het weekend is er de Clásico, de topwedstrijd tegen rivaal Barcelona. En er is ook echt gevoetbald. In de Europa League en in de Conference League, de 2e en de 3e voetbalcompetitie van Europa, kennen we na vanavond de finalisten. In de Europa League heeft het Engelse Aston Villa van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana zich geplaatst. Zij zullen het in de finale opnemen tegen het Duitse Freiburg, dat in de 8e finale Racing Genk nog uitschakelde. In de Conference League zijn Rode Duivels Mike Penders en Diego Moreira uitgeschakeld met hun ploeg Strasbourg. Daar gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace. Het is vannacht overwegend droog, minimaal rond 6 graden. De dag begint dan zonnig, nadien komen er wel wat stapelwolken en walen maximaal tot 18 graden. Zaterdag veel zon en dan nog wat warmer met temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Nu volgt een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
4: Een zeer goeiemorgen.

0: het jou.
1: Wolfje van Floris Francis Arthur.
2: De wereld van Sophie.
1: Morgen is het 7 mei. Dat is... Nee, 8 mei, excuseer. Dat is bevrijdingsdag. En dan wil ik u graag aanraden om tussen 9 uur en 10 uur te luisteren naar Helden van het Verzet, waarin Vincent Bilot met Rudy Franks op zoek zal gaan naar de verzetshelden van vandaag. Op Radio 1 is dat uiteraard. Daarnaast wordt morgen ook de allereerste Wear Your Merch Day georganiseerd. Dat is een initiatief van Live Nation en Be At Venues, enkele concertzalen van het land, waarbij opgeroepen wordt om morgen de dag door te brengen in een t-shirt, een onderbroek of onder een petje van je favoriete muzikale artiest. En dus is dat voor ons de reden om het vandaag eens te hebben over dat soort koopwaar, de koopwaar die we hippergewijs merch zijn gaan noemen, kort voor merchandising. De dingen die je koopt om te tonen dat je ergens fan van bent. En dat bestaat dus van alle soorten artiesten, kunstenaars, maar dat bestaat tegenwoordig ook van gans andere instituten. Goedemorgen, Els Aerts.
3: Goedemorgen.
1: Vanuit de meest onverwachte hoek kan je merch aantreffen.
3: Ik vind het heel bijzonder dat je tegenwoordig vaak jongeren ziet rondlopen, bijvoorbeeld in een trainingspak waarin het groot Aldi op staat.
1: Ah ja, zwaar.
3: Dat is eigenlijk een trend dat is allemaal een beetje begonnen bij Zeeman. Hun leuze, dat is goede kwaliteit voor de laagste prijs. Ze leggen dan even uit hoe we dat doen, door alles heel eenvoudig te houden. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Dus bij hen vind je degelijke basics zonder veel opsmuk. Witte sportkousen, een effen zwaar turnbroekje voor de kinderen. Recht toe, recht aan.
1: Als je gesponsord wordt, dan moet je dat erbij vermelden, hè, Els?
3: Nee, ik ga wel heel veel merken noemen. Dat is waar. Maar het zijn hele goedkope merken. Maar dus in 2019, toen wilde Zeeman hun visie nog eens kracht bijzetten met een actie om te tonen hoe dat eigenlijk komt dat zij hun producten zo goedkoop kunnen aanbieden. Ze brachten 2 paar sneakers uit. 1 paar hele dure sneakers van €200 en 1 paar hele typische Zeemans sneakers voor €12,99. Het concept was om de 2 sneakers met elkaar te vergelijken om aan te geven waarom sneakers meestal zo duur zijn terwijl ze bij Zeeman toch heel goedkoop zijn zonder dat het dan per se brol is.
1: Mm-hmm.
3: Dus die dure sneaker die had een heel extreem design. De blauw-gele zeemankleuren, grote gele klikgespen in het groot zee op de ene sneaker en man op de andere. Die goedkope sneaker die had een heel basic wit design. Van die dure werden er maar 500 stuks gemaakt. Het was limited edition. Die goedkope die kwam in een grote oplage. Voor de dure werden last-minute distributiekosten betaald. De goedkope die kwam gewoon aan met de boot. De dure zat in een hele chique designdoos met nog knalgele zeemanssokken erbij. Die goedkope geen verpakking.
1: Mm-hmm.
3: De dure kreeg een heel typische marketingbehandeling. Filmpjes waarop dat je zo'n sneaker uit alle hoeken kan zien. Acties met online influencers. Je kon hem ook alleen maar kopen in speciale pop-up stores of online als je werd uitgeloot. En ja, die goedkope die kreeg gewoon een hele normale foto. Die kon door iedereen gekocht worden in alle Zeemanwinkels. En dan was de boodschap natuurlijk, welke kies jij? Vertaling, je ziet nu waarom de ene sneaker maar liefst 15 keer duurder is dan de andere. Is het wel slim om altijd te kiezen voor zo'n dure spullen?
1: Dat wilden ze aantonen.
3: Dat was het idee. Maar een mens, dat is niet zo'n rationeel wezen. Dus wat gebeurde er? Een ware stormloop op die dure sneakers.
1: Ah ja.
3: Iedereen wilde die dure Zeeman sneakers. Op het moment dat die pop-up winkels opengingen, dan stond er een rij tot aan het einde van de straat. Dat waren die zomer het fashion statement op het schoolplein. Nu, ik persoonlijk ben niet geheel ongevoelig voor de kleurrijke sneaker met wat speciaal ontwerp.
1: Ja, dat weten we.
3: Ik heb wel een collectie. Hè. En ik moet zeggen,
1: Els, herken je aan de schoenen? Die hebben alle kleuren van de regenboog.
3: Ja, ja, ja. Ja. En dus ja, ik moet zeggen, ze mogen ze bij mij thuis ook wel afzetten. Ik vind ze echt heel, heel mooi. Maar als ik ze vandaag zou willen kopen, moet ik er op Vinted wel €400 voor neertellen. En dat is dan nog zonder verzendkosten.
1: Amai, ze zijn nog in waarde gestegen.
3: Ja, ja, ja, ja. Nu, bij Zeeman zijn ze zeker en vast niet onnozel. Dus daar dachten ze, zowat een speciaal ontwerp met ons logo. Dat werkt precies wel. Dus niet minder dan een week na die sneakers lanceren zij een volledige Zeeman-fancollectie. Deze keer geen dure spullen, maar net die hele typische goedkope basics, maar dan in Zeeman-kleuren en met een design met hun logo. Een Zeeman-trui, Zeeman-slippers, een broek, een short, een heuptasje. En de jongeren, they loved it.
1: Ja, dat was een gigantisch succes, hè?
3: Alles was overal meteen uitverkocht. Maar natuurlijk, zo'n succes van goedkope Zeeman-merch, dat trok ook nog andere kapers op de kustaan.
0: Zeg Aldi, wat is de knaldi?
3: Een maand na de Zeeman-collectie heeft Aldi een ongelooflijke knaldi. Het zijn Festivaldi-shirts. Ja. De supermarkt die bekend staat voor zijn allerlaagste prijzen, vooral dankzij de eigen huismerken, die lanceren een lijn van t-shirts met daarop die logo's van die typische huismerken. Dus River van de River Cola, Olé, de Leo van den Aldi, Buval, dat zijn de pintjes, en Golden Power, dat is die energiedrank waarop dat eigenlijk alle studenten recht blijven.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Wel, opnieuw, dat vliegt de deur uit, die t-shirts. Maar het feit dat Aldi zijn t-shirts duidelijk bedoelt als outfit voor op de zomerfestivals, dat geeft wel aan dat ze intussen al wat mee zijn waarom dat jongeren die eigenlijk massaal kopen. Het gaat om een soort van ironische esthetiek.
1: Met een knipoog.
3: Ja, het is een beetje anti-mode. In plaats van shirts te kopen met chique merknamen erop en zo te tonen dat je veel geld hebt uitgegeven, is het ineens hip om, ja, het bijna marginale te vieren als statement. Het past een beetje binnen die bredere ugly design beweging. Dat is zo het lelijke en het alledaagse verheffen tot iets cool.
1: Ja.
3: Het moet een beetje fout zijn om goed te zijn.
1: Dat is zeer typerend voor de jongere generatie. Die nemen heel weinig serieus. Hè. Die ironie zit overal een beetje.
3: Ja. Je ziet dat ook in die periode, dat festivalconcept Camping Kitsch Club. Hè, dat begon toen ook volledig uit zijn voegen te barsten. Om daar naartoe te gaan moet je je verkleden. Liefst zo marginaal en vulgair als mogelijk. Om dan alle remmen los te gooien op slagermuziek en kinderliedjes. Pure kitsch eigenlijk, maar dan dat als hoogste goed. Ja.
1: Ja.
3: Dus witte kousen in bruine sandalen, fluokleuren, parachutestof en dus ook een shirt van Golden Power op een short vol met logo's van
1: dat
3: de Zeeman.
1: Dat past daar perfect. Ja. Ja. Natuurlijk.
3: En natuurlijk, het kan ook geen kwaad dat ouders het lelijk vinden en daar niets van snappen. Dat vinden jongeren natuurlijk pas echt tof dan.
1: Ja, dat maakt het extra aantrekkelijk.
3: Nu, nog een jaar later springt ook deze mee op de kar.
4: Lidl. Dat kan tellen.
3: Ja, en dan is een trein echt vertrokken. Elk jaar in de zomer brengen de discounters allemaal hun eigen lijn van fanware, zoals ze dat dan noemen. Ze brengen het allemaal uit. Bij Lidl kan je vandaag op hun webshop alles vinden. Van Lidl kersttruien tot koersbroekjes. Ah ja, want ze hebben een eigen wielerploeg. Van regenponcho's tot geklede hemdjes. En ja, de grootste gemene deler blijft dus dat er wat wordt gelachen met die dure designerkleren eigenlijk.
1: Ja, maar toch ook een beetje met hen.
3: Ja.
1: Ze bieden ook de gelegenheid om zelf een beetje uitgelachen
3: te worden. Ze kunnen wel met zichzelf lachen, dat is waar. Dat is waar. Maar als je kan lachen met overdreven dure kleding, dan zijn er misschien nog wel enkele producten waarbij dat de kwaliteit totaal niet overeenstemt met de prijs, dachten ze bij Zeeman. Dus in 2020 begon Zeeman met de verkoop van lucht.
1: Lucht?
3: Ja, lucht.
1: Echt? Lucht?
3: Enter ironisch filmpje met voor de gelegenheid zwoele Engelse voice-over.
5: What do you pay for a good eau de parfum? We made our own. Together with master perfumers. And with a base of 20% perfume oil, just like expensive brands. A fragrance of exclusive ingredients, released in three separate notes. It was tempting to design a unique bottle and to shoot a commercial with the superstar cast and scenes drenched in desire, heartfelt passion, exuberant wealth, and true, true love. We prefer to keep it simple. Let your nose decide. Zeeman, it can be that simple.
3: Zeeman, it can be that simple.
1: Het is wel een goede parodie op zo de klassieke, dure parfumreclames.
3: Ja, Zeeman maakt dus zijn eigen parfum, noemt het lucht, stak het in de simpelste flesjes die je kan voorstellen. En ja, ze verkochten hun voorraad in enkele dagen uit, €4,99 per stuk, die waren zo weg. En toen dat gebeurd was, dan zetten ze ook op al hun sociale media, onze online voorraad lucht is uitverkocht. Ja. Dat is grappig, hè? Dat is gewoon grappig.
1: Het is grappig, het is goed bedacht.
3: Een jaar later liet Zeeman ook nog eens zien dat ze echt wel snappen waar het over gaat. Toen gingen ze voor hun nieuwe collectie Merch een samenwerking aan met de Nederlandse rapper Hef Bundy. Waar Hef Bundy vandaan komt, daar wordt er ongetwijfeld zeer regelmatig gewinkeld in winkels als Zeeman. Mm-hmm. En de boodschap is, in plaats van je daarvoor te schamen, draag het als een soort badge of honor op je kleding. Dat jaar werd er op de fanwear overal het woord skeer aangebracht. Dat is straattaal en dat betekent zoiets als goedkoop, marginaal, blut.
1: Dwaas.
3: Ja. Ja.

0: Maar daarbij is dat dus ook een hele serieuze videoclip waar hij in die zeemankleren in een hangar staat op een grote vrachtwagen van Zeeman. Dus dat was echt the real deal.
1: Yeah.
0: Bij ons ging Zeeman in die periode in zee met een beetje het boegbeeld wat dat bij ons die ugly ironische design is, namelijk Bokkie de rapper.
1: Ah ja.
0: Er werd een hele fotoshoot gedaan met hem en zo'n high fashion vrouwelijk model in een villa in Sint Maartenslaten, maar dus wel in die geelblauwe kleren waar het overal duidelijk Zeeman op staat. Ja, ik kan dat niet ontkennen, dat is grappig hè, om die daar zo te zien zitten. IKEA die lanceerde ook al een fancollectie. Action Juist. Kon natuurlijk ook niet achterblijven. Ook Albert Heijn bracht een lijn fanwear uit. Maar Albert Heijn heeft natuurlijk niet helemaal die status van de arme mensen supermarkt. Dus dat stukje ironie viel dan ook wel wat weg. En zo waaide het allergrootste deel van die hype zowel stilletjes al een beetje over.
1: Mm.
0: Maar dus zie je jongeren rondlopen met spullen waar merken op staan waar je zelf nooit mee zou willen gezien worden. Weet dan, we zijn gewoon oud en we snappen het allemaal niet meer.
1: Speak for yourself, Els.
2: Radio 1.

0: Love Me Too Much van Oski.
1: De wereld van Sophie.
0: Merchandising, daar hebben we het over vandaag. Omdat het morgen de allereerste Wear Your Merch Day is. Een dag om op het werk, in de klas of waar dan ook te verschijnen met je favoriete bandshirt. Maar zoals Elske net kwam te vertellen, er bestaat tegenwoordig nog veel zottere koopwaar. Discounters als Zeeman, Lidl, Ikea zelfs, die hebben ook sokken en sneakers en parkas en wat nog allemaal die enthousiast gedragen worden door de jeugd. En dan bedacht ik net nog dat je ook hippe restaurants hebt die t-shirts en hoodies gaan aanbieden. Bakkers doen het zelfs. Fitnesscentra, onze steden lopen vol. Grijs-oranje basic fit rugzakjes. Presidenten, Donald Trump, die heeft gift stores vol Make America Great Again spullen. Waarom is er zoveel merch vandaag? En werkt het ook allemaal? Wordt het enthousiast gekocht? Dat kan ik bespreken met professor marketing en consumentengedrag aan de Universiteit Antwerpen, Barbara Priers. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is zeer opvallend, hè, hoe breed merchandising tegenwoordig wordt ingezet, hoe men ook buiten de muzieksector dat is gaan omarmen.
2: Ja, ja, dat klopt, hè. Iedereen wil een graantje meepikken en op die manier toch het assortiment uitbreiden, hè. Meer verkopen, hè. Meer producten verkopen. Ja.
0: Hoe verklaart u dat plots zo populair geworden is om dat soort extra koopwaar te gaan aanbieden?
2: Ik denk dat het misschien door een aantal wat geïnitieerd is. Hè. Het is heel een beetje origineel dat de hard discounters daarmee begonnen zijn. Hè. Het woordje ironische marketing is daarmee al begonnen. Mm-hmm. En we krijgen dan een beetje verschuiven van daar toch van moeten. Hè. Vroeger was een beetje schaamte of ben ik er hoorbaar? Want ik...
0: Ja hoor, zeker.
2: Ah ja, oké. Nee, sorry, ik kreeg een belletje. Dus waarbij mensen eigenlijk moeten of moeten naar de Aldi gaan, moeten naar de Lidl gaan, omdat ze weinig geld hebben. En hier krijg je willen. Het is een manier om als consument zelf te kiezen. En dat is natuurlijk echt reclame. Hè. Dan heeft het een zeer hoge authenticiteit. En natuurlijk zijn anderen daar ook opgesprongen. Hè. Denken van anderen, ja, dan gaan we dat ook doen. Dan gaan we meedoen. Hè. Trends worden heel gemakkelijk gekopieerd natuurlijk. Ja.
0: Ja. Je kan het je wel afvragen of het wel plezant is voor een merk dat mensen zich op ironische wijze als fan gaan uiten. Zou het niet beter zijn mochten ze ook oprechte fans zijn van dat merk?
2: Ja, wellicht, maar het is toch een manier, denk ik, zeker met die jongeren nu, en in het algemeen is dat het principe, om klanten te binden, een merk te binden, op een zeer emotionele manier. En in dit geval, als je die mensen jong al hebt, ja, dan is de kans ook groot dat die bij jou gaan blijven, of toch een deel bij jou gaan blijven. Hè? Waar vroeger misschien met jongere mensen die schaamter er dan was, als je daar nu dan eens bent... Ja, ga je ook wel andere dingen kopen. Hè? Daar gaat het toch om. Mensen zijn ook graag consistent met zichzelf. Dat is een beetje hoe wij... Dat is een adaptieve functie, laat ons zeggen. Hè? Om consistent te zijn, om niet elke dag te gaan veranderen van je hobby's of je kledij of de merken die je graag hebt. Daar wordt in het algemeen een beetje raar naar gekeken. Dat wordt in onze maatschappij gewaardeerd, dat je consistent bent en dat je dus verder gaat met het pad dat je gekozen hebt. En dat doen mensen automatisch. Dat is iets wat we automatisch doen om dan op zoek te gaan naar dezelfde merken, naar dezelfde producten. En in die zin speelt het in op een fundamentele behoefte naar identiteit, hè? Naar een consistent zelfbeeld. Creëren, eigenlijk.
0: Ja, die rugzakken van Basic Fit, dat is ook zo'n fenomeen. Hè? Tegenwoordig, het is bijna een hebbeding op zich. Mensen zouden misschien niet gaan fitnessen, maar ze willen wel met de rugzak rondlopen. Toch ook bijzonder, hè?
2: Ja, dat is absoluut iets heel bijzonders. Heeft ook zo wel dat kantje toch wel van die ironische marketing. Hè? Het is, maar in die zin, zelfs als je dan... nog niet fitness, maar nadien eventueel overweegt om te gaan fitnessen, ja, dan ben je wel meteen top of mind. Hè. Je bent wel meteen bekend. Ze gaan misschien als eerste toch aan jou denken om dan eens te proberen. Dus op die manier kan het ook omgekeerd werken. Hè? Dat mensen die het al hebben eigenlijk, dan nadien gaan denken, ah ja, dan ga ik maar naar Basic Fit. Het is een wandelend reclamebord. Het merk is dan overal aanwezig. En dat moeten zij niet doen. De consument doet dat voor hen. Dus dat is ongelooflijk handig natuurlijk.
0: Heel dankbaar, ja. Van die hard discounters zoals bijvoorbeeld Aldi of Lidl, gaan die er ook werkelijk meer door verdienen? Of is het gewoon een soort oppoetsen van hun imago, dat soort campagnes?
2: Oh nee, ik denk wel dat het een goed verdienmodel is, omdat één, puur op de producten zelf, de merch zelf, daar zijn tamelijk wel wat marges op te pakken, dus winstmarges op te pakken, waar dat eigenlijk in een retail context zijn de marges heel klein. Zo'n t-shirt of slippers, dat kost eigenlijk allemaal niet zoveel, maar ze kunnen dan toch wel voor meer gaan verkopen. Maar daarnaast is het vooral een manier om mensen naar de winkel te krijgen, hè. Toch ook bij jongeren, dat die bijvoorbeeld het bier, de carapils, dat ook populairder wordt. En dan, ja, als je op die manier een product kan aanreiken en een ingang kan vinden eigenlijk, ja, dan ben je misschien wel voor lange termijn safe. Dan wordt er meer verkocht natuurlijk, hè. Ja.
0: Je ziet ook onverwachte samenwerkingen, zoals Lidl met de band Oasis. De supermarkt brengt dan een parka uit, met daarop Lidl by Lidl, verwijzend naar een van hun songs, waaruit ook heel wat humor blijkt. Die humor, dat lijkt ook een belangrijke aantrekkingsfactor te zijn, hè, bij wie die dingen koopt.
2: Ja, dat klopt. En ik denk in dit geval ook, of in het algemeen, dat het verhaal moet kloppen. Er moet vaak in de marketing of consumentengedrag moet er een fit zijn. Hè? Dat is natuurlijk een fit van in dit geval de band met het merk, maar ook een fit van jezelf met het product. Hè? En in dit geval denk ik, ja, die band heeft wel, hè, zomaar een ruwer Brits kantje, dat ironische zit daar toch ook wel in bij Oasis. Dus ik snap wel het verhaal klopt wel. Het is wel, narratief staat er wel. Het is geen rare combinatie, denk ik.
0: Ja. Het is beter dan dat Oasis zou samenwerken met Dior bijvoorbeeld. Dat zou helemaal
2: absoluut
0: niet passen.
2: Ja, het is een beetje tegen het schenen schoppen, hè, dat rebelskantje. Dat je hier voelt en dat maakt het ook wel authentiek weer, hè, en het werkt ook wel. Ik heb al over identiteit gesproken, mensen wilden die identiteit, maar mensen wilden zich ook ergens bij horen, dus het vult ook hun sociale behoeften in, en dat wil het merk zeker, dat er een community rond hen bestaat, al kan dat soms een niche zijn of een klein segment zijn, maar toch waar mensen graag bij behoren, dus daar speelt het zeker ook enorm op in.
0: Bands die doen het natuurlijk al veel langer, merchandising uitbrengen. Wat maakt het voor bands zo effectief? Waarom zijn, want ik zie het ook in de reacties vandaag, waarom zijn bandshirts en patches zo immens aantrekkelijk voor fans?
2: Ja, bij bands speelt er natuurlijk nog iets anders dan heb je ook die nostalgie. Hè? Dus bij concerten heb je ervaringen, dan gaat het niet alleen over het product. Hè? Ervaringen doorgaans maken mensen heel gelukkig, dus dat is op zich goed om daarop in te zetten. Mm-hmm. Maar hier heb je die nostalgie. Nostalgie is vaak een heel positieve emotie en die je ook gedeeld hebt met anderen, die sociaal is. Dus die sociaal, positief. En je wil die herbeleven. En op die manier kan je een beetje terug naar dat concert gaan of terug naar uw Spotify-lijst of wat dan ook. En krijg je heel sterk, dat is heel emotioneel. En denk maar aan K3 en de originals. Ik heb heel veel jonge vrouwen gezien met t-shirten van K3, uh-huh. die daar ook voor wilden uitkomen en die daar een beetje samen wilden beleven opnieuw. Dus daar speelt het ook een grote rol in, ja.
0: Ja, heel interessant is dat grote modeketens ook oude bandshirts terugbrengen. En dan zie je nu bijvoorbeeld 10-jarigen rondlopen met een t-shirt van Nirvana of de Rolling Stones. Bands waar ze waarschijnlijk zelf nooit van gehoord hebben. Doelen de grote ketens daarmee op de ouders? Zijn het zij die ze dan willen aanspreken?
2: Oh, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Eventueel, ik denk dat het hier toch ook wel echt een beetje meer dat unieke is en dat status. Hè. Hier wordt er wel echt gesignaleerd dat, kijk, ik heb een beetje misschien een aparte muzieksmaak al, die terug heropleeft. Hè. En ja, waar ze zeker ook wel achter staan als ze dat opnieuw kunnen verspreiden, die muziek. Hè. Maar dat is toch, ja, dat is misschien nog een beetje, ook die nostalgie wellicht, maar mm-hmm. ja, door die kinderen toch iets speciaals. Ja.
0: Ja, influencers, zoals bijvoorbeeld Average Rob, die hebben ook een zeer uitgebreid gamma aan t-shirts, hoodies, pyjama's. Hij heeft nu zijn eigen bier. Sinds kort een frietkotketen is hij opgestart. Eigenlijk kennen we hem van zijn filmpjes met zijn sportieve stunts enzovoort. Maar de koopwaar komt stilletjes aan op de eerste plaats te staan.
2: Ja, dat is ook een heel goed verdienmodel en het past ook weer heel goed bij hem. Hij is average, hij is de man van het volk. Dus hij is, in die zin heeft hij een groot publiek, hè, ook op sociale media, groot geworden. Dus ja, iedereen wil daarbij horen. Hij is heel toegankelijk. En dat signaleren natuurlijk met het soort producten ook dat hij in de merch heeft. Hè. Mm-hmm. Het is een beetje voor iedereen.
0: Ja, ja. Volle dus van bijvoorbeeld.
2: Ja, voilà. De frieten, heel, heel laagdrempelig. Echt volks, Vlaams of Belgisch. Vooral, denk ik, is dat voor alle Belgen in. Dus ook dat werkt. Hè.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, ik wilde daarnet even naar zijn gamma kijken. Maar ik kreeg niks te zien. Ik kon mij alleen registreren om vervolgens als eerste op de hoogte gehouden te worden over eventuele nieuwe items die aangeboden zouden worden. Dat is toch ook wat marketingstrategie, meen ik. Mensen zo op hun honger laten zitten.
2: Ja, absoluut. Hè. Dus de schaarste zit hier zeker in. En dat gaat ook wel, denk ik, met mijn bepaalde eerder collectors items of limited editions van bands of zo. En die schaarste, dat werkt overal. Daar zijn we ook. Dat is ook weer zoiets iets adaptief waar wij op geprogrammeerd zijn om iets dat schaars is heel waardevol te vinden. En hier is het, when it's gone, it's gone. Zelfs denk ik, hard discounters dan, maar vaak met andere producten waar toch wel een beetje een onderaanbod is. Hè. Dus veel marketing rond, maar als het dan uiteindelijk in de winkels ligt, is er een onderaanbod. Ondertussen ben je wel in die winkel, koop je iets anders. Ook daar weer ben je consistent. Dan denk je, ah, maar ik heb het nu niet gekocht, maar ik heb het me eigenlijk wel voorgenomen van te kopen. Ja, als het dan over 2 of 3 maanden terug aangeboden wordt, dan wil ik het echt wel hebben. Daar hebben mensen heel sterk iets wat ze door eens in hun hoofd hebben, daar gaan ze achter. En op die manier ja, is dat een beetje een bewuste strategie om het minder aan te bieden, hè? Om een beetje ander supply te bieden.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ik kom uit een generatie waarin alles wat naar commercie rook als vervelend werd gezien, als goedkoop of gemakkelijk of zo. Is dit een duidelijke verschuiving waarin commercie niks onaangenaams meer is?
2: Ja, dat blijkt zo wel. Hè. Er is weinig gêne rond. Ik denk dat we daar ook wel een beetje met die generatie zitten. Mm-hmm. Die er heel gemakkelijk voor uitkomt, wat ze kopen of wat ze niet kopen. Die daar die privacy ook niet, die nood naar privacy zo niet hebben. Ja, dat is waar. Het is een ja, ik denk vooral het online. Hè. Mensen kunnen ook altijd en overal aan het shoppen zijn.
0: Ja.
2: Ja, dat is overal aanwezig. Dat wordt een hobby. Ja. En ja, dat is waar. Dat wordt veel gemakkelijker gedeeld ook. Hè. Ook door de sociale media. Wordt er gedeeld wat je gekocht hebt. Allee, dat was in mijn tijd.
0: Ondenkbaar.
2: Ja, ondenkbaar.
0: Maar dan is dit misschien ook wel een fase. Misschien op een bepaald moment gaan we het ook weer allemaal gehad hebben met al die wandelende reclameborden om ons heen. Iedereen die ons iets probeert te verkopen zou ook kunnen, hè.
2: Ja, voilà. Dus mensen hebben natuurlijk ook een altijd die, zoals ik zeg, die natuurlijke behoefte naar identiteit, mm-hmm. naar sociale contacten, naar status. Maar effectief, die kunnen wellicht ook op andere manieren ingevuld worden. Dit is een trend. Mm-hmm. Trends kunnen overwaaien. Het hangt er een beetje van af ja, welke richting het opgaat. Maar, ja. Ja,
0: we zullen zien. Heel erg interessant. Ja. Dankjewel voor uw tijd en moeite, professor Marketing en Consumentengedrag aan de Universiteit Antwerpen. Barbara Briers, dankjewel.
2: Graag gedaan, dag.
1: Radio 1.

0: Conversation 16 van The National. De wereld van Sophie. Over merch hebben we het vandaag. Want als het van concertorganisator Live Nation afhangt en van Be At Venues, dan is morgen 8 mei vanaf nu Wear Your Merch Day. En dus bespreken we allerhande soorten merchandising. Die van bands, artiesten, influencers, van hard discounters, van fitnesscentra en van uw lokale bakker zelfs. We hadden het nog niet over de producten die in de rand van onze stripverhalen geboren worden. Je kent ze wel, de schanulkespopjes, de kleine smurffiguurtjes of de hoofden van Kuifje die je in stripspeciaalzaken kan kopen. Blijkbaar is het de geestelijke vader van diezelfde Kuifje, Hergé, die daar een pioniersrol in speelde. Hij moet dat commercieel potentieel als een van de allereerste aangevoeld hebben. Een zeer goeie morgen, Marcel Wilmet.
1: Goedemorgen.
0: Auteur en Hergé-expert. U bracht onlangs nog een boek uit over Hergé en Willy van der Steen, de reuzen van Beersel. Nog voor de Tweede Wereldoorlog al zou Hergé afgeleide van zijn strips bedacht hebben om zijn werk in de markt te zetten, als ik het goed begrepen heb.
1: Ja, men is er eigenlijk mee begonnen in 1936. Kuifje bestond toen ongeveer al 7 jaar, maar bon, hij moest ook nog bekendheid opbouwen. In 1936 lanceert hij een speld. Een speld met het hoofd van Kuifje erop, zo'n speld om een dasspel bijvoorbeeld. Heel populair geworden bij de scouts, die toen zijn grote lezers waren. En hij verkocht die via de krant aan 2,5 frank.
0: Ah ja.
1: Datzelfde jaar lanceert hij ook houten silhouetten met Kuifje en Bobby, geschilderd in hout.
0: Okay.
1: Maar het is langzaam hoor. Vlak voor de oorlog, nog altijd voor diezelfde scout, levert hij 4 lichtgevende figuurtjes op. Ook weer op een speld van Kuifje, Bobby, maar ook met Kwik en Flupke. Van de firma Magic, omdat ze inderdaad licht gaven 's avonds.
0: Ja, Kuifje in die tijd, als ik het goed heb, leefde alleen nog in de krant. Zijn strips werden nog niet apart uitgegeven, of wel?
1: Toch wel. Het begint in de krant, in de 15e siècle, een katholieke krant, niet zo'n belangrijke krant van ongeveer 30.000 oplagen. Maar de eerste albums, die eigenlijk afgeleide producten zijn van de krantenstrip, verschijnen al in 1940. En dat is de mythische album van Kuifje in het land van de Sovjets.
0: Mm-hmm.
1: En dus die albums komen meer en meer op de markt en die oplagen stijgen ook langzamerhand.
0: Okay.
1: Er gebeurt wel iets met de oorlog. De krant wordt verboden. En Hergé zoekt andere uitwegen en komt terecht eerst bij het Laatste Nieuws. En een paar weken later bij Le Soir. Om de avontuur van Kuifje te kunnen blijven publiceren.
0: Mm-hmm.
1: Dat betekent dat zijn oplage van de krant waarvoor hij tekent stijgt van 30.000 naar 500.000. En dat gaat dan ook een versnelling geven van de afgeleide producten die vanaf 1942-43 op de markt gaan komen.
0: Oké, dan komt er meer en meer merch.
1: Ja, er komen er meer en meer. Kuifje in pleister, Kuifje op Bobby op wieltjes, een hele reeks puzzels, blokkendozen, wenskaarten, een maquette van de eenhoorn, wat zelf te maken, de kleurenalbums en zo verder.
0: Ja, was het doel van Hergé om op die manier een centje extra te verdienen aan zijn stripheld, of was het puur om de strip te promoten?
1: Het was eigenlijk vooral om de strip te promoten. De man kon aan niet anders denken dan aan het succes van zijn strips, maar ook van zijn albums. Vooral van zijn albums. Het is een tekenaar. Ik moet eerlijk zeggen, het feit alleen dat hij albums uitgeeft is ook al een baanbrekend werk. Men deed dat niet zo vaak voor de oorlog. Er waren weinige stripboeken te koop.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook daar was hij. Hij stond vooral daarachter. Zijn verkoopcijfers. Maar het deed hem ook wel goed dat hij een bijverdienste had, ik ga het zo zeggen.
0: Ja. Hij staat erom bekend dat hij zeer erg de controle in handen wilde houden, dat de kwaliteit voor hem heel belangrijk was. Was hij dan ook zeer streng op de merchandise die hij uitbracht?
1: Ja, dat is vooral een beetje later gebleken. Na de Tweede Wereldoorlog verschijnt het weekblad Kuifje.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat weer versnellen het aantal producten. En zodanig versnellen dat hij daar toch strenger gaat op toezien. Op de Kuifjefiets, de Kuifjeportefeuille, de Indianentent, de Chromoboeken, het Porseleinen Poppentheater. Daar gaat hij dan eigenlijk zelf heel veel initiatieven nemen om dat te controleren op kwaliteit.
2: Ah, ja.
1: Die oplagen waren niet zo groot, maar het was altijd wel... Allee, het porselein kwam bijvoorbeeld uit hele bekende Franse fabrieken.
2: Nou ja, dan
1: van
2: toch.
1: Porselein. Ja. Ja, ja, ja.
2: Vandaag kennen veel mensen Kuifje van de iconische beelden die er van Kuifje bestaan. Misschien is zijn merch, ik denk nu aan die raket die je wel eens in iemands woonkamer ziet staan. Misschien is die vandaag even belangrijk als zijn verhalen, wat denkt u?
1: Waarschijnlijk wel. Je moet niet vergeten, Hergé is overleden 43 jaar geleden en 50 jaar geleden. Was verscheen de laatste Kuifje bij de Picaro's. Dus hij had ook verboden dat men zijn werk zou verder tekenen. Mm-hmm. Hij had altijd gezegd, Kuifje, dat ben ik. Niemand anders kan dat verder zetten. Maar het leeft natuurlijk, de figuur en de personages leven natuurlijk via de merchandising verder. En we zijn zelf vandaag aan een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis, namelijk met de lancering van de Kuifje-raket als Lego-speelgoed.
2: Ah ja, juist.
1: Wat tot nu toe verboden was. Maar nu, ja, oké, dit is wel een hele grote sprong vooruit.
2: Ja, ja, ja, ja. Dat effect zie je toch minder bij andere Belgische strips, niet? Is Kuifje daarin niet uniek qua imperium?
1: Nee, er is één Belgisch tegenverhaal dat eigenlijk nog meer uitspringt door met merchandising. En u weet het, de Smurfs.
2: Ah ja,
1: de Smurfen, Lichtkoenf, die zijn echt...
2: Maar
1: dat is aanleiding, is natuurlijk de albums, de strips, maar natuurlijk vooral de tekenfilms die later gekomen zijn. En dan de vele films, animatiefilms, maar ook films met acteurs.
2: Mm-hmm.
1: En heel veel, veel afgeleide producten. Veel meer dan van Kuifje.
2: Ja.
1: Mosterpotten en wat weet ik allemaal.
2: Ja, ja, dat is waar. Terecht dat je dat opmerkt. Is het niet spijtig dat er geen nieuwe Kuifje-verhalen meer gemaakt zijn na de dood van Hergé? Het had misschien nog decennia bijzonder succesvol kunnen zijn.
1: Ja, maar dat is een discussie die al lang moet. Maar hoe dan ook, de erven hebben zijn wens gerespecteerd.
2: Mm-hmm.
1: Maar dan vergelijk me met andere stripverhalen, zoals Blake en Mortimer. Daar had de tekenaar ook gezegd, liever niet, maar ze hebben het toch gedaan. Dat haalt oplagen nu, elke Blake en Mortimer die uitkomt, van meer dan 1 miljoen in het Frans en in het Nederlands samen. En dat zijn allemaal prachtige cijfers, maar het verhaal is eigenlijk ook niet meer wat het was toen de oorspronkelijke tekenaar aan het werk was.
2: Ja,
1: ja, oké, het is spijtig langs de kant van de druk, maar niet zo spijtig langs de kant van de kunst, van de negende kunst.
2: Ja, helemaal te begrijpen. En schaarste, zoals we net van de professor konden horen, het wakkert de liefde alleen maar aan. Ook dat
1: absoluut.
2: Had Hergé misschien al lang begrepen. Merchandising pionier kunnen we op zijn cv toevoegen. Heel blij om dat te duiden voor ons. Marcel Wilmet.
1: Graag gedaan.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Met Janne. We hadden het vandaag over merchandising, want morgen is het de allereerste Wear Your Merch Day. Een dag waarop je met je favoriete bandshirt naar het werk, naar school of naar je vrienden kan gaan. André laat weten, schitterend initiatief en ik zou zo graag op een zonnig terrasje gaan pronken met zijn roze bikini kill t-shirt dat hij gekocht heeft na hun optreden in de Roma. Maar iemand heeft zijn t-shirt gepikt toen hij in het ziekenhuis in Sint-Niklaas lag. Dus hij vraagt heel vriendelijk aan die snoodaard om zijn t-shirt terug te geven. Hij geeft dan zijn verwijderde prostaat in ruil. Ja? Is het goed? Dat is dan afgesproken.
1: Radio 1.
0: Die snoodaard mag ons contacteren via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Of misschien heeft u zo'n t-shirt op overschot. Dan mag u het ook laten weten. Dan bezorgen wij het terug aan André. Want gelukkige mensen, dat zien we graag. En

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Er waren donderdagavond weer explosies te horen in Iran. Dat was onder meer het geval in een aantal Iraanse havensteden. Iraanse leiders zeggen dat de VS het tijdelijke staakt het vuren geschonden heeft. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de straat van Hormuz afgeslagen en werden militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt. Trump reageerde intussen ook op zijn sociaal netwerk. Hij riep Iran op om snel een vredesakkoord te ondertekenen. Als ze dat niet doen, zullen we nog harder en veel gewelddadiger toeslaan, schreef hij. En de rechter in de Verenigde Staten heeft het tijdelijke wereldwijde handelstarief dat Trump had uitgevaardigd van 10% illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief tijdelijk in nadat zijn eerdere handelstarieven voor andere landen in februari al door een rechter vernietigd werden. De zaak werd deze keer aangespannen door 3 bedrijven die extra kosten hadden door die invoertarieven. Hoewel het vonnis beperkt blijft tot de 3 eisers, creëert het wel een precedent waardoor ook andere bedrijven de extra heffingen kunnen aanvechten. Trump blijft hoe dan ook dreigen met extra tarieven. Hij heeft de Europese Unie nog tot 4 juli de tijd gegeven om een handelsdeal met de VS goed te keuren. Dat zei hij na een telefoongesprek met commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Lukt dat niet, dan dreigen volgens Trump nog hogere invoertarieven. Het legendarische Londense warenhuis Harrods heeft tientallen mensen financieel vergoed voor het wangedrag van de inmiddels overleden eigenaar Mohamed Al-Fayed. Al-Fayed overleed in 2023 op 94-jarige leeftijd. Nadien meldden zich honderden vrouwen die in de periode tussen 1985 en 2010 het slachtoffer waren van misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Harrods riep vorig jaar een regeling in het leven om de vrouwen te vergoeden en zo'n 75 hebben nu een vergoeding ontvangen. Nog heel wat andere volgen later nog. De zaak kwam aan het licht nadat slachtoffers na de dood van Al-Fayed in een BBC-documentaire getuigden over het systematische misbruik en het wangedrag van Harrods topman. Het weer nog vanavond en vannacht vooral overwegend droog. Minima rond 6 graden. De dag begint zonnig straks. Nadien krijgen we stapelwolken en we halen maximaal tot 18 graden. Zaterdag wordt het mooi met zon en dan wat warmer ook. Maximaal tot 22 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd.